Uskatteskan neuitstawant nastapisham nuitsem namno nusno sokutwat kitstet mistetsetasun.

Daí, Lorena, thank you, Elisa. Eu e Nana, nós thank you, thank you, thank you. Hij had er houdt even nooit aan te men weer per te maken men over dit hij had te men weer per te kunnen maar ja ik na dat nu me thank you daar wie naam is goed in Canadiën naar kom je benoemd daar wie naam nooit reed nooit zo hoe de hoe je benoemd daar ook kijk naar kom je zo daar wie naam nooit reed nooit zo hij heeft nemen dat de chance dat ook daar wie naam nooit reed nooit Alanis Morissette die gaat daar nooit zo. Okay, ini mesti kau di tuan kan? Thank you ya di tuan mesti kau di situ dah. Eh, we tak kena cakap itu nak cakap. Agak ni mesti tu China mac. Alamis, de toi to, Michel Brolin jusqu'à 16 heures. Alors, n'est-ce pas, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, si Dieu le veut. Écoutez, y'a mais...